0: Maar joh, dan aan dat alles om Ningel 14, dat moest er dan interessant in zu Beforto.
1: Wie in die oude tijd gaat je vrijheid van autocar en voyage die Latil. Aan die van de zu Remmeling aan de Rue de Lusine nummer 19. Zijn telefoonnummer 26 56 59 32.

Ja, flott. 73, Charles Aznavour, nous irons à Vérone. Dat is een goed idee, want daar is het flott.

Tja, Charles Aznavour, dan wisten we van die nu hangt, dan was het goed, ja. De Dave Edmunds, die kennen we alle goed, die van hier zijn lied I Hear You Knocking, het was een richtige welthit, heeft van allemaal bewezen dat een super gitarist dat. En toen heb ik hem opgeroepen, hoe hij dat bewijst, namelijk met Saber Dance. Ne? Dat was 1968. La Danse du Sabre, kennen we alle goed, dat is een klassiek. Maar hier is het Dave Edmunds, die dat op de gitaar presenteert. En dat is richtig. Goed, 1968.

Dat mens wat ik had zo'n DK-gitaar. Dat is niet computer, ne? Dat is geen KI. Die kan gitaar. Ne? Ja. En als eerste is Dal Shannon, Runaway.

de Ring Green, van dat is sowieso een die niet zo bekend als noem hier, ne? En wat de nächste Joplin hun, die is bekend. Richie Valens, Come On, Let's Go. 1958.